0: Eet alle op.
1: Zijn er last mee, Titty Pikachu, met de kwaliteit en de Latinoza? Last mee, Titty. Stupido.